president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griep

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten staan blank en er waren aardverschuivingen. Een jongen van 14 kwam om toen hij door snelstromend water in een put getrokken werd. Een volwassen man werd ook meegesleurd. Er kwam hart en val. Hij overleed in een ziekenhuis. De scholen blijven vandaag dicht. Motorfietsen en scooters mogen de weg niet meer op in Istanbul. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Als steun voor het centrum uitblijft, valt over 2 weken het doek. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Gisteren gingen voor de 2e dag op rij 10.000 betogers de straat op. Ze eisen het vertrek van premier Rama. De betoging sloeg om in geweld. Diverse overheidsgebouwen werden vernield of in brand gestoken. Behalve in Albanië waren er ook studentenprotesten in Frankrijk en het Franstalig deel van België. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. De nieuwe brug van 3 kilometer en 4 rijbanen was in 2014 al zo goed als af. Maar Noord-Korea sloot die telkens niet aan op het eigen wegennet. China is de belangrijkste handelspartner voor Noord-Korea. Maar de regering in Pyongyang zoekt ook steeds meer toenadering tot Rusland. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige perioden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige perioden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: liedjes. Het zijn de singeltjes van lang geleden. En ze leven nog steeds, tuurlijk, ze leven voort op de radio. Op dit prachtige medium. Wees welkom, lieve luisteraars. Van Brian Ferry en de Don't Stop the Dance.
1: Een fijne verraste de keukengordijn.
0: En de grote vraag die ons allemaal bezig houdt is natuurlijk: hoe zit het met de woningnood in de lage landen? Waaronder Nederland. Ga luisteren.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

Wat een eeuwige gezelligheid toch altijd als je weer die fijne verhachtende keuken voor de ene voor bij hoe cool bent. En lieve mensen, waar de bouwmeesters uit Amsterdam, joh, geef ze een huis, die heeft van vandaag. Nou goed, vooruit. Ook weer gaat natuurlijk en ook Phil Collins en Philip Bailey kwamen op visite met Easy Lover. En wat dacht je hiervan in Spanje? Het was een zomerrit in 81.

The Bee Gees, Barry Wallen en Maurice Gibbon. Even can have you. Dat is gezongen door Evil Elliman. En die werd natuurlijk weer geschreven en geproduceerd door de Bee Gees. Snap je toch? Ja, tuurlijk begrijp het allemaal. Want zo ging het toen in die tijd, toch? Hè? Eind jaren 70. Maar de Bee Gees weer helemaal terug. Oh, lieve mensen, wat een ontroering op de radio. Je had het niet voor mogelijk. In 1979 waren dit Earth, Wind and Fire.

Wat zegt ze nou? Wat zingt ze nu? Moet ik hem nog een keer opzetten? Vanaf het begin? Vanaf... Nee joh, ik heb het wel volledig gedraaid. Bonnie toch? Bonnie, ja! Dat is leuk en gezellig. Bonnie Sinclair! Vanaf het begin. Lekker toch? Heerlijk. Platen van toen. Het grijze verleden via de bekende lange palen en digitale kanalen. Pichavia. Ho, ho, ho. De Bos. Het was Bruce Springsteen in America.

0: grote plons. Het waren de Beach jongens, jawel. De strandjongens en Beach Boys. And I can hear our music. En ja, Menno de Rochelle. Oh, wat lekker ze hele dag, jongens. We zijn er
1: 24 uur per dag.
0: Oh, op te smullen. Met alleen maar plaatjes van toen. Ah, van City to City.

Dat is het idee van die muziek is van Veronica Cobray. Two Days a Summer. Ja, zoiets wel geloof ik. In 1981, toch? Lekker, dat is Volk en Dancing the Night Away. Dit is onmiddellijk.

1975, de serie Sam Mitchell serie Beware. Leuk hoor. En de titelsong van Sammy Davis Jr. We gaan even tussenuit. En we spreken elkaar morgen. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Hey, doe het rustig aan.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jesselkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. In het voorjaar liet de Franse president Macron weten dat Frankrijk zijn nucleaire paraplu met meerdere Europese NAVO-landen wilde delen. De Franse bescherming is extra omdat de Amerikaanse nucleaire afschrikking in Europa aanwezig blijft. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en vers producten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Die schappen raken ondertussen meer gevuld, al kan de beschikbaarheid van producten in winkels wel verschillen. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag de beschikbaarheid steeds verder toeneemt. De website van Albert Heijn is nog steeds onbereikbaar. Online bestellen is daarom niet mogelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en in de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hit van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ja, er zijn sommige mensen die zeggen wel, we weten niet meer welke dag dat is vandaag. Hè? Ja, wel, als je het wel weet, het is donderdagmiddag, iets over het eerste van 12 uur geworden. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En we begonnen deze middag met Wigfield en I Think of You. Ja, natuurlijk wel, anders was ik hier niet. Hè? Nee, inderdaad, dat. Goed, als je aan tafel gaat, in ieder geval smakelijk eten, want tussen 12 en 1, dan eet iedereen natuurlijk. Ja, inderdaad, en dat met de lekkere lunchbreak natuurlijk, met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Op een donderdagmiddag zoals deze, en lekker verteerbaar natuurlijk. Ja, inderdaad.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of the Fear. Ruim 11:11. Dit is iTunes. Tot en met 2 uur. De Zwart op de Radio. Onderweg. Paul Young en Sugero. Olivia Newton-John. We hebben ook nog Dotan.
1: Hey man.
0: En kent u deze nog? Mel en Kim. Respectable.
1: Hey man.

het origine kwam van Bob Dylan in 1970. En een jaar later probeerde Olivia Newton-John dit. Het was nog voor de musicalfilm Grease. Toen was er nog een country popzangeres. En dit was eentje van die nummers. If Not For You. Straks nog een Franse tot aan de parelplaats. Is nog deze van Sugero en Paul Young.

Sens, Una Donna. Ik had een Franse beloofd, hè? En wel, kijk, tot aan de parelplaats. Deze van Judas, hè?

De paardenplaats voor deze week is nog steeds Atlanta Rhythm Section and So Into You. Vandaag 15 oktober zijn jarig. Lu Kleine, die wordt er 32. Tom Bonen, ex-wielrenner, die wordt er 46. En de jongste Eurosongwinnaar is ooit, wordt 54, dat is Sandra Kim. En mevrouw, door de wind, door de regen, wordt er 60 in Worg.

Het gaat hem hier over intensieve verliefdheid. Waarbij de zanger zich in de zevende hemel bevindt. Ja. My heart is burning like fire. And spinning like a wheel. Hij mag vandaag 78 kaarsjes uitblazen. Chris de Burg. De man van de Lady in Red. Hier uit 1984. Met High on Emotions. Straks gaan we nog Nederlands, want we zijn ook een speciale dag vandaag. Ook nog Robert Palmer komt langs. Eerst nog deze Michael Jackson. PYT, Pretty Young Thing.

0: Nederland.
1: De Middend en de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met guw schoenen woorden. En als dit jongens voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheurd.

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei bij even. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schattige zij, met haar gat.
1: Ja, wat zijn we vandaag op deze 15 oktober? Internationale Dag van de Boerin. Dan dacht ik meteen aan deze meneer, Ivan Heylen. En de Wilde Boerendochter. Dat was meteen ook de Nederlandstalige van vandaag. Ik heb er nog een tweetal. Eigenlijk een drietal. Eerst nog deze Chris Rea. Dat is er eentje van Road to Hell. En straks de nieuwste van Enrique Iglesias. En we gaan computeren. Door de ICT-problemen bij

0: zijn de problemen al terug bij jou opgelost? Nou, bij ons nog niet hier in België.
1: Nee.
0: Geen fruit en groenten. Oeh, laka laka la. De nieuwste van Enrique Iglesias. Straks na 2 uur, Riek de Ruiter met de connectie. Ik heb er nog eentje, komt van Kraftwerk. Fijne donderdag en tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Het slachtoffer heeft nog altijd last van de gevolgen. Zijn vader las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer verklaarde dat hij die avond met vrienden iets was gaan eten in Beverwijk, toen hij door een groep jongeren werd aangesproken en zonder reden werd aangevallen. Opnieuw is het West Nile-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West Nile-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Dinsdag arresteerde de politie 18 Ajax-fans die messen bij zich zouden hebben. Gisteravond kwam de politie opnieuw in actie omdat er gevechten uitbraken. Ondertussen zijn er weer 57 mensen aangehouden. Onduidelijk is of daar Ajax-supporters bij zitten. Voor de wedstrijd van vanavond worden 1900 fans uit Nederland verwacht. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. 5 anderen konden gered worden. 2 schepen zouden door luchtdrones geraakt zijn. Hoge golven maken het reddingswerk ingewikkeld. Roemenië heeft niet bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zitten. Afgelopen tijd hebben in de regio meer van dit soort incidenten plaatsgevonden. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
5: Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: En van harte welkom bij dit radioprogramma boordevol met muziek.
13: De Ruiter van 40 jaar
14: voor
13: muziek.
14: De Ruiter? En waar zou ik die van moeten kennen dan?
15: En nu muziek en wetenswaardige feiten zonder hinderlijke onderbrekingen. Dit is De Connectie.

0: Connectie.
1: En daarmee heet ik je van harte welkom bij dit radio- en online programma wat al meer dan 20 jaar meedraait. Met elke week de leukste muziek, feiten en wetenswaardigheden. En dat gebaseerd op de items die we voor je hebben. En die tekst, hè, van The More You Live, The More You Love. Misschien kun je er nog wat van leren. Je moet voorzichtig zijn in de liefde en niet te snel je vertrouwen schenken. Het lied roept op om op je hoede te zijn en niet te goed van vertrouwen te zijn als je verliefd bent. De tekst waarschuwt om je hart niet zomaar aan een vreemde te geven en geen geheimen te vertellen aan zomaar een vriend. Het nummer benadrukt dat je door het leven en door lief te hebben leert om jezelf te beschermen tegen pijn en teleurstelling. Je ziet, je steekt er nu al wat van op en dat gaan we nog veel meer met je delen, want we hebben zo dadelijk een Nederlandstalige muziek. We hebben muziek waar we de connectie zoeken in de titel. We hebben nieuwe muziek van een oude artiest. Dat doen we elke connectie in de connectie collectie. En we hebben twee classics voor je. Na het eind van de show hebben we altijd live muziek.
0: Welkom. De connectie.

0: De Rubber Band Man. De classic van vandaag, van de Spinners.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Een typisch voorbeeld van de Philadelphia Sound. Oftewel de Philly Soul. Een wederige dansbare stijl met een opvallende stuiterende baslijn. Die het elastieke thema van het lied nabootst. Nou, wat een prachtige volzin. Uit 1976 dateert deze vrolijke en energieke hit. En de schrijver van het nummer bedoelde het oorspronkelijk tot zijn zoontje. Die was een beetje zwaar en hij maakte zich zorgen dat zijn zoon gepest zou worden. Maar

0: Believer. Ja, soms vraag ik in de connectie-collectie, heb je het herkend? Want je weet dat het muziek is van artiesten die al meer dan 25 jaar meelopen in de popmuziek. Maar deze ben je gewoon vergeten. Ja, dat kan niet anders. Johnny Hates Jazz. Samen met Jackie Graham hebben in 2026 nieuwe muziek uitgebracht. En het is de eerste keer dat ze samenwerken. Clark Detcher en Hamish Stewart vormen samen Johnny Hates Jazz. En Clark Detcher die schreef het nummer wat wordt omschreven als een vrolijk uptempo en sophisticated soulful popliedje. Jazeker, het verschijnt als nieuwe track op het 40-jarig jubileumalbum van Johnny Hates Jazz en dat heet Shattered Dreams. En voor Johnny draaiden we Ben Sanders. En wie had gedacht dat we op 43-jarige leeftijd al afscheid van hem hadden moeten nemen. En hem moesten draaien in Memoriam. We kennen hem nog van die schitterende auditie in The Voice of Holland. Waarmee hij succes kreeg. En dat succes dat moest vervolgd worden. Er kwam een album. En dat album heet You Thought You Knew Me By Now. En daarmee kwam een single. En die single die heette Dry Your Eyes. Dat was in 2011. Die draaiden we net voor je. Toen konden we niet ook bevroeden dat dat zowat het enige succes was wat hij heeft beleefd in zijn muzikale carrière. Ben Sanders.
1: Meer dan 40 jaar popmuziek. De connectie.
2: Double trouble.
1: No,

0: is nou typisch zo'n Connectie artiest die we heel vaak en heel graag mogen verwelkomen in dit radio en online programma. Wat een connectie maakt tussen muziekgeneraties. En dat doet Bryan Adams natuurlijk, omdat hij al meer dan 25 jaar muziek maakt. En dat nog steeds heel graag doet. En wij draaien dat dan ook weer heel graag. Want ja, muziek is lekker, hè? Ja, die klinkt wel. En dan vraag ik me ineens af, hoe vaak is nou eigenlijk het nummer Heaven in de popmuziek gebruikt? Want wij draaiden eerst Jenny en daarna Bryan met twee keer dezelfde nummer, omdat we zoeken naar dezelfde titels. En daarmee maken we dan een connectie. Maar denk eens even aan Stairway to Heaven, Tears in Heaven, Knocking on Heaven's Door. Heaven is a place on earth, locked out of heaven. Heaven must be missing an angel. Too much heaven, just like heaven. Moet ik doorgaan? Het woord heaven is in de popmuziek, net als de woorden angel, hell en love, een universele metafoor. Het wordt niet alleen in religieuze zin gebruikt, maar juist heel vaak om extreme verliefdheid, geluk of juist intens verdriet, zoals bij afscheid nemen, te beschrijven. Ja, en dat is muziek, hè? Ja, allerlei gevoelens komen boven. Allerlei gedachtes. En het mag allemaal. Leef je uit in de muziek. Dat doen we hier ook. En we zijn ontzettend blij dat je erbij bent. Blijf erbij. Want we hebben zo een Nederlandstalige muziek voor je. We hebben nog een classic voor je. We gaan oud en nieuw met je vieren. En uiteraard live muziek.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie.

Daar zal er zelf waarschijnlijk bescheiden onder zijn. Edwin Evers, je hoorde hem met Vaste Grond. Maakt ook muziek, natuurlijk met zijn band. Treedt hij overal op. Maar dit was zelfgeschreven eigen muziek in de connectie hier en direct daar achteraan. En dat, daar bedoel ik even die bescheidenheid dat hij voor Michael Jackson te horen is. Daar zal hij trots op zijn. Get on the Floor. Daarmee gingen we terug in de tijd met een wat minder bekende hit van Michael. It's okay.

Heerlijk oud en nieuw met je vieren. Deze keer deden we dat met The Lover Speaks. Het origineel van No More I Love You's. Daarna hoorde je de Hitley Street Country Club, maar dan andersom, want je hoorde ze ervoor. En daarna hoor je opeens Annie Lennox met nog een versie. Ja, ook zij bracht het uit. Gaan we niet helemaal voor je draaien, maar even dat begin van de tekst is toch wel grappig. Zo'n grote artiest met zo'n flop eigenlijk. Dat is niet denigrerend bedoeld, maar het is gewoon nooit een hit geweest.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Sergej Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn twee vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Wees welkom bij dit radio- en online-programma dat je zeker gaat verrassen.

0: Wel aardig om te draaien, toch? Na Tom Petty en The Heartbreakers draaiden we Take Toy en Dumpsides.
1: Dit is de connectie.
2: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij de connectie tussen muziekgeneraties. Dit radio- en online programma zit boordevol met muziekitems en wetenswaardigheden. Want wist je bijvoorbeeld dat The Heartbreakers ophielden te bestaan na hun 40ste jubileumtour, omdat Tom Petty kort daarna overleed op 66-jarige leeftijd aan een accidentele overdosis medicijn. Het was dus per ongeluk. Ja, en dat had hij ook zelf zo bepaald. Als hij zou overleden, zou de band niet meer bestaan. Het was wel een hele invloedrijke Amerikaanse rockband, al opgericht in 1976. En ze speelden een toegankelijke en tijdloze mix van heartland rock, melodic rock, pop rock en invloeden uit de vroege punk en folk. Ze hadden best wel eens hits. Wij draaiden hier als Star Trek vandaag Refugee, maar denken ook nog eens aan Free Fallin', America Girl en I Won't Back Down en uiteraard Learning to Fly.
2: Welkom, de Connectie.

0: Dance to the Music, Sly and the Family Stone en daarvoor Celia Romilly en haar 2026 single Jij Was Bij Mij. En wist je dat Sly and the Family Stone al in 1967 een album maakte? Dat heette A Whole New Thing. Nou, dat was het. Daarop stond dit nummer. En dat werd een iconische hit, zo lang geleden al. Ongelooflijk, want glijdt de tijd. Luister maar naar de Simple Minds.
1: De Connectie.

0: De Simple Minds brachten gewoon in 2026 meer muziek uit. Beginner Boys. En daarom stonden zij in de collectie. Daarna hoorde je Another en Talk To You. Nou, dat doen we hier. Maar niet al te vaak, want we laten je liever luisteren naar muziek.
1: De collectie. Zero Tolerance. Muziek uit de Zero's.

0: heeft het origineel. En niet Whitney Houston, Steve Winwood. En daarvoor draaiden we Ruben Hille allebei met dezelfde titel. In de Double Trouble gaan we op zoek naar de connectie in de titels van de muziek. En dat is ons weer gelukt. Jazeker. En wist je dat Chaka Khan in de achtergrond zang zat van dit nummer? Ja, lekker soulvol en krachtig. En ook in de videoclip was te zien. En dat zijn van die wetenswaardige feiten die je hoort in de connectie tussen muziekgeneraties. En dat wist je gewoon niet. In 1986 verscheen het nummer op zijn album Back in the High Life. En het werd best een grote hit. En dat niet alleen, het won ook nog prijzen. Ja, de tekst gaat over een diepe zoektocht naar betekenis, verbinding en spiritualiteit. Het verlangt naar een liefde die het gewone ontstijgt en spirituele vervulling brengt. Soms wordt het nummer omschreven als een moderne hymne, waarin door de noodzaak van hogere, bijna goddelijke liefde bezongen wordt om het leven zin te geven. Nou, zo diep hoeven we niet na te denken, want er komt gewoon lekker een volgend nummer aan. En in elke connectie hebben wij twee keer muziek waar je voor geen moeite hoeft te doen om de tekst te verstaan, omdat het gewoon in het Nederlands is. We gaan ook nog een classic voor je draaien. We gaan oud en nieuw met je vieren en aan het eind van het programma draaien wij live muziek voor je.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.

Wij vinden het altijd wel leuk als nummers een beetje onder de radar blijven van het grote publiek. Dan houden we dat nummer een beetje voor onszelf. En dat is een beetje zo met dit nummer uit 1979. We draaiden We Got The Funk van Positive Force. Wel bekend, disco, funk. Ja, werd uitgebracht in dat jaar op Sugar Hill Records van de Sugar Hill Gang. Je kent ze nog, I Said The Hip, I Said The Hop. Het is een mid-tempo disco jam met vroege invloeden van hip-hop en een feestelijke sfeer. Dat is een beetje met dat geroep en dat gejuich. Party en don't stop, come on. We kennen DJ's uit die begindagen van de house en disco scene. Bijvoorbeeld Larry Levine en Frankie Knuckles draaiden het nummer regelmatig in hippe clubs. En ondanks dat het dus een cultklassieker is die de dansvloer nog steeds opent, is hij een beetje klein gebleven. Hiervoor trouwens draaiden wij muziek die je kan verstaan zonder ondertitels. Dat was Monique Smit samen met Guido van der Graaf en Beter Af Alleen.

0: altijd weer leuk om oud en nieuw met je te vieren. We kijken even terug in het muzikale verleden, wat ons allemaal bezig heeft gehouden. En we hoorden I Can't Go For That van Daryl Hall en John Oates. En daarvoor ja, waren we heel recent met hetzelfde nummer, maar dan van Rumour. Oftewel een cover en een origineel, en dat moet je vieren. Muziek leeft voort. En zeker als we luisteren naar dit radioprogramma, want dat is een beetje het thema van dit programma, de connectie tussen muziekgeneraties. We kijken heel graag terug, maar laten je ook ontdekken wat er de laatste tijd gemaakt is. En dan is dit weer zo'n origineel van een cover die gemaakt is. En niet door de minste, nee, door de Rolling Stones. Dit zijn Bob en Earl.
1: De klok draait terug. De tijd staat stil. Back to the city.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. Beveiligers van verschillende bedrijven trokken aan de bel toen zij drones boven de haven zagen. Bij Seaports werd nagevraagd of de drones van hen waren, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fuad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L. B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Dat gebeurde op 6 september vorig jaar. Tegen B. werd door het OM een gevangenisstraf van 2 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. heeft de mishandeling bekend. De 2 andere verdachten deden dat niet. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zou het om 35 doden en ruim 50 gewonden gaan. Sommigen verkeren in kritieke toestand en daardoor kan het dodental nog verder oplopen. De scholieren waren net aan hun lessen begonnen toen het dak instortte. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om gewonden te redden en de doden te bergen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das Bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. In 1927 werd het schilderij door naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein gekocht. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de nazi's in beslag genomen. Sinds de jaren 70 hing het kunstwerk in een museum in München. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat Das Bunte Leben roofkunst was en ging het terug naar de erfgenamen. Zij hebben het nu laten veilen. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. Volgens D66-Kamerlid Bamminga zijn er stappen gezet voor bewustwording en erkenning en wordt het nu tijd voor een voorzichtig begin van herstel. Als voorbeeld noemde hij een regeling waarmee nazaten van tot slaafgemaakten hun naam gratis kunnen veranderen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd Hassan door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. Een druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Op beelden is te zien dat metrostations blank staan en dat auto's door het water worden meegesleurd. Ruim 2700 inwoners zijn geëvacueerd. In delen van de stad is de stroom uitgevallen. Vanwege het noodweer ontvingen de autoriteiten een kleine 10.000 hulpoproepen. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

je de Bonniewell Music Machine. Ja, ik weet het, hij staat bij de radiostations als de Music Machine. Maar dat heeft te maken met de muziekrechten. Je hoorde het nummer met de titel Dark White. Het nummer staat namelijk op een compilatiealbum dat 27 juni 2000 uitkwam. En de heer Bonniewell wilde daar nog eventjes de volledige rechten van meepikken. Vandaar dat het zo moest worden uitgebracht. Nummers trouwens zijn opgenomen tussen 1965 en 1969. In de RCA Recording Studios in Los Angeles. In dat mooie, lekkere, warme Californië. Band bestond uit, daar is die, Sean Bonniewell, Ron Edgar, Keith Olsen. Deze drie personen zijn inmiddels overleden. En de andere twee leden van de band zijn Mark London en Dark Rhodes. Tijd voor de muziekstroming reggae. Deze week de muziek van Jimmy Cliff. Je hoort zo het nummer Journey. Is het negende en tevens laatste nummer op het album The Power and

0: Uit de muziekstroming Disco hoorde je Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor. Het nummer is geschreven door Harry Wayne Casey en kwam uit op TK Records, eigendom van Harry Wayne Casey. En hij is trouwens de oprichter van Casey en de Sunshine Band. Weet je gelijk waarom het de muziekbegeleiding al een beetje bekend in je oren klonk?
1: Juist.
0: Zo dadelijk nog 3 muziekstromingen te gaan. Eigenlijk 4 natuurlijk, want die afsluiter is natuurlijk ook een item geworden. Een mooi surfnummer aan het einde van deze aflevering van Bart's Guitar Platform. Maar direct daarna tot aan de klok van 9. Programma Album Tracks, aflevering nummer 7 heb ik vanavond voor je. Maar eerst doen we even dit.
2: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some life tracks, Bart.
0: Jawel, en ik heb weer 2 heerlijke live nummers voor je klaarstaan bij Bart's Guitar Platform. Deze week, ik zei het in de opening al, Cactus op bezoek. Het album heeft de titel Fully Released the Live Gigs. Fully Unleashed the Live Gigs, alstublieft. Het is opgenomen van 1970 tot en met 1972. Kom uit de 13 juli 2004 op CD, dubbel CD. Totaal 18 nummers met een speelduur van 2 uur, 38 minuten en 20 seconden. En de 2 nummers die we ervan gaan draaien zijn Long Tall Sally en Backdrag. En deze nummers zijn opgenomen 18 december 1971 in de Ellis Auditorium in Memphis, Tennessee. Hier is Cactus.
3: Hello. Good evening, everyone. Everybody knows that tonight we're going to have a live recording. So, we'd like to really hear what you really think about us. So everybody else around the country, when they hear this album, they'll know where Memphis is at and they'll know where Cactus is at.

En ze gingen gelijk door met het volgende nummer. Vandaar dat het hier een beetje abrupt stopt. Back Drags van Cactus. En daarvoor Long Tall Sally. Beide nummers lekker live. Tijd voor de muziekstroom in country. Je hoort de muziek van Wilf Carter. Met Yodeling Trail Rider. Geboren als Wilford Arthur Charles Carter op 18 december 1904. Overleden 5 december 1996, mocht dus 91 jaar worden. Yodeling Trail Rider kwam uit op het Blue Bird label. En als een 10-inch 78 toerenplaat, jawel. En als laatste, zal je niet geheel verwonderen dat de bijnaam van deze jongeman, de Yodeling.

0: Russell, who connects the Nightingale. Met inderdaad One Last Ride, Perry Tubbs. Hij schreef het nummer. Je vindt het trouwens op haar debuutalbum met de titel Right Back Where We Started From. En nee, nummer kwam niet uit op single. Maakte dus precies een album tracks. Tijd voor dit? Jawel.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on. What are you waiting for? Just press play.
0: Zeer zeker heb ik weer een lekker bluesnummer voor je klaarstaan. Vanavond het nummer Bad Time Blues. Is van Barbecue Bob, maar hij is geboren als Robert Hicks. 11 september 1902, overleden 21 oktober 1931. Mocht slechts 29 jaar worden. Hij overleed aan een combinatie van tuberculose en longontsteking. En het nummer Bad Time Blues staat aan de B-kant van de 10-inch 78 toerplaat die is opgenomen 27 oktober 1928. En begin 1929 kwam hij uit.

0: think we've come to the end.
1: Ik weet het al zeker. We zijn aan het einde gekomen van Bart's Kita Platform van deze week. Luc Jans en ikzelf zeggen dankjewel voor het luisteren. Maar dadelijk na de klok van 8 gaan we verder met albumtracks. En om Bart's Kita Platform af te sluiten heb ik nog één nummer voor je in de player staan. Het is een surfnummer. Deze week de Surfaris met Exotic. Ik zeg tot zo bij albumtracks. Met 4 studio's en 1 live album. Deze.
2: Are you ready to go surfing?

0: iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio. Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: Radio. Op jouw donderdag. Item Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax dat in de eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: You're listening to the Ricky Thompson Show here on iTurn Radio.

0: is a DJ.
1: Ladies and gentlemen, DJ Kickin'.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

Radio. It can blow the speakers.

0: Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein.